Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Breda Nu. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en

0: Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: again. Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam te plaatsen voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop PowerCaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via PowerCaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika.

0: onderzoeken samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Fredag nu.
1: Fredag nu.
2: Fredag nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 4:15 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukken dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: She's just

hacks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Mede-update. Mijn naam is Marco Legiertus. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de brede update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gaza-strook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: telling me yes.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierser. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
10: En ik zeg...

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
8: Yeah.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.
2: Het

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon 1 baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2.000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leegstaan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige periode. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het stelt... Te weinig voor de drukte. Op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda heb je tussen Roosendaal-Oost en Breda-West wel 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook wordt daar dicht gehouden, omdat daar met spoed een ambulance langs moet. Dus hou de ruimte vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu. Come on,

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Take off the slow!

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 4:15 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou, die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A58. Wegen op Zoom Breda. Tussen Etten-Leur en Breda West heb je 5 minuten vertraging. En op diezelfde A58, maar dan van Breda verder naar Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot 5 minuten extra. De linkerrijstrook is daar dicht, want er moet met spoed een ambulance langs. Dan de N69 vanuit het Belgische Neerpelt naar Veldhoven. Tussen de Belgische grens en de afrit naar Bergijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: feestjes en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Alles Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn namelijk 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. De politie heeft vrijdagmiddag een 39-jarige man aangehouden voor een steekpartij aan de Bavelse Parklaan. De melding van het incident bij Bree Park kwam rond 16:45 binnen. Bij de steekpartij is één persoon gewond geraakt. Een ambulance kwam ter plaatse voor de medische controle van het slachtoffer. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. 9 mensen hebben in Breda zelf ervaren hoe moeilijk het is om de stad te doorkruisen in een rolstoel of met een visuele beperking. Tijdens het evenement Mission Accessible legden de deelnemers een route door de binnenstad af om stil te staan bij de dagelijkse obstakels voor minder valide. Ervaringsdeskundigen benadrukten dat, hoewel Breda toegankelijker wordt, er nog veel moet verbeteren aan zowel de infrastructuur als het parkeergedrag van burgers. Deelnemers merkten dat de tocht fysiek zwaar is en een groot beroep doet op andere zintuigen. Het initiatief werd georganiseerd door Breda Gelijk, Mooi Werk Breda en Playlist Breda om de bewustwording in de stad te vergroten. De documentaire Milou's strijd gaat door is genomineerd voor een gouden televisiering in de categorie Impact. De film vertelt het aangrijpende verhaal van de uit Bavel afkomstige Milou die op 17-jarige leeftijd euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. De documentaire leidde tot een landelijk debat in de politiek en de psychiatrie over euthanasie bij jongeren. Het was de best bekeken NPO-documentaire van 2025 en maakt daarnaast kans op een prestigieuze Emmy Award. Stemmen op de televisiering kan via de website van AVROTROS. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A16 Breda-Rotterdam heb je tussen Moerdijk en Zwijndrecht nu 20 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de 4e grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Bij de Gelderse Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 1:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu. Want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher Syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher Syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukte Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim 700.000 euro opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is is Dennis Mooi van de ANWB. File door een te hoge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Bij de Gelderse Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File door een te hoge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met radionieuws op Breda Nu. Financiënminister Elko Heijne is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de drie genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars. Vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De twee lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwe gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Péter Magyar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vielen door een te hoge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

auto of de fiets. Of je alles of niets. Of je nou nu of straks. Of je even op me wacht. Of je dichtbij of ver weg. Of je nou vlucht of vecht. Of je de stilte breekt. Of je zwijgen spreekt. Of een glas erbij. En dan proost op mij. Of je de lente brengt. Of het winter maakt. Of je nou rood of zwart. Of je verzacht of verhard. Of je schreeuwt om hulp. Of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee. Platteland of toch de zee.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Bij de Gelderse Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vielen door een te hoge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapot onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnijl-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het Internationaal Steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Bij de Gelderse Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. We'll be right back.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je je merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de 2 gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum, 5 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda voor Tilburg-Reeshof, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel, een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk, 20 minuten. De A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Batendorp en Moergestel, 10 minuten. De N279 Roermond richting Den Bosch voor Beek en Donk, 10 minuten. De N279 Den Bosch richting Roermond, tussen Beek en Donk en Helmond Noord, een kwartier op onthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu. Ik wil alles.

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft er ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk een kwartier. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. Op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Leendeheide een kwartier oponthoud. De N279 Roermond richting Den Bosch. Voor Beek en Donk een kwartier. En richting Roermond voor Helmond een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afritje Nieuwegein en knooppunt Endel 10 minuten oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 30 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem van knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van licht tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land nemen de meeste files af. Er staat nog 80 kilometer in totaal. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 10 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Os voor Veghel 10 minuten. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoed en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Hapert en Knoopend Hocht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kinville wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu. Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Freedom.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu, wens je een fijne zomer.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er 2 nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kinville wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'Smiddags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala. Uw wekelijkse oase van aangename weemoed. Na een korte zomerstop ga ik u de komende 2 uur weer ouderwets laten genieten van prachtige muziek. Troostmuziek deze week, want er gebeuren hele verdrietige dingen deze dagen. Een enorme natuurramp in Nepal, overstroming en wellicht veroorzaakt door een aardbeving. Wederom wordt het land enorm geplaagd door rampspoed. En het andere trieste bericht, dat zal u ook niet ontgaan zijn. Dolly Parton is gisteren overleden. De countrykoningin werd 80 jaar. En natuurlijk begin ik daarom met een klein eerbetoon aan haar. Uit 1975 is zij hier, Dolly Parton, met We Used To.

Dolly Parton. Ze schreef veel nummers zelf, waaronder We Used To. Bij dat nummer kreeg ze een beetje kritiek van sommige mensen, omdat het begin nogal sterk leek op de intro van Stairway to Heaven. Maar Dolly die deed dat op typerende manier af, met een glimlach. En ze zei, ja, ik ben een grote fan van Led Zeppelin. Dus waarom ook niet? Ja, ze kon ook schitteren met covers. Dat hoorden we daarnet in het duet met David Hidalgo van Los Lobos uit 1996. Before the Next Teardrop Falls. En dat nummer kennen we natuurlijk vooral van Freddie Fender. We blijven afscheid nemen, want vorige week maakten de overgebleven leden van de Britse beatband The Hollies bekend dat ze er na liefst 63 jaar nu toch echt mee gaan stoppen. De Hollies, ja, die zijn bekend van vele hits, waaronder Bus Stop, The Air That I Breathe en nog veel meer moois. Maar gelukkig heeft hun muziek wel het eeuwige leven. Zoals deze Britse nummer 1 hit uit 1965, I'm Alive.

De Hollies, ja, helaas, ze zijn met pensioen. Nog meer droevig nieuws. 4 dagen geleden is ook overleden de Amerikaanse actrice en zangeres Shelley Fabare. Ze was 82 jaar. Shelley speelde mee in liefst 3 Elvis-films en ze had in 1961 mega succes met het volgende hele lieve liedje Johnny Angel.

Van 1961 gaan we naar 1962. En naar een plaatje waar destijds in de VS in een maand tijd 1 miljoen exemplaren van werden verkocht. Dit zijn Gene Chandler en The Dukes met

Ja, heerlijke muziek uit 1962. Gene Chandler en het Duquesne met Duke of Earl. En van deze Duke of Earl gaan we naar Earl Grant. En deze zanger, pianist en organist, die scoorde rond 1960 hits met heerlijk zwijmelende liedjes. En daar zitten wij nou net wat te wachten. Zoals deze, Not One Minute More, Earl Grant.

Na Earl Grant met Not One Minute More hoorde nu Rauwen Heze met het prachtige dansplaatje uit 1995. 1 minuut. 1 minuut. Rauwen Heze, ja, die komen uit het Limburgse dorp Amerika met een C. En de volgende in Engeland opgerichte band, die noemde zich America. De reden, alle leden waren zonen van in Engeland gestationeerde Amerikaanse legerofficieren. En begin jaren 70 toen scoorden ze een paar grote hits met hun country folk muziek. De bekendste nummers waren I Need You en deze klassieker, A Horse with No Name.

America met Horse With No Name. Ja, als je het zo hoort, dat nummer, dan zou je het bijna niet geloven. Maar in 2024, toen is het toch wel degelijk omgeturnd tot een heuse carnavalskraker door CV De Kapotte Kachels uit Eindhoven naar de Getver. En een jaar later bracht dit gezelschap een leutige parodie uit van Take a Chance on Me van ABBA. Dikke pens, dikke pens, dikke pens. En daar was de platenmaatschappij Universal Records niet blij mee, omdat er vooraf blijkbaar geen toestemming voor was gevraagd. En dus werd het nummer verwijderd van streamingsdienst Spotify. Nou, De Kapotte Kachels die lieten het daar niet bij zitten en ze gingen naar de rechter. Maar die stelde vorige maand Universal in het gelijk. Ja, enerzijds een beetje flauw natuurlijk. Hè? En je ziet ook waar de macht ligt in muziekland. The winner takes it all. Dat is ook een nummer van ABBA. En Clara Luciani die mocht dat wel coveren. Nou, en dat leverde in 2021 in het Frans dit juweeltje op. Bravo, tu as gagné. Bravo, jij hebt gewonnen. Nou, dat zullen de leden van De Kapotte Kachels thuis niet zo snel draaien, denk ik.

Dat was Clara Luciani met een fraaie interpretatie van ja, toch wel een van de mooiste ABBA-liedjes, The Winner Takes It All. Ik hoorde die versie van Clara onlangs in een werkelijk heerlijke film uit 2026, Je m'appelle Agneta. Moet u beslist een keertje gaan kijken. Hij is via een van die bekende streamingsdiensten te bekijken. Maar dat even geheel terzijde. Ja, vanuit die Franse ABBA-cover is het natuurlijk slechts een hele kleine stap naar

Juist, de Beatle cover van de week. En daarvoor gaan we deze keer naar Algerije. In december 1964 verscheen de Beatle LP Beatles for Sale. En daarop staat onder meer het lied I'm a Loser, uiteraard geschreven door het duo Lennon-McCartney. En in juni 1965 toen bracht de beatband Les Missiles het uit in het Frans. Il faut oser. En dat betekent zoiets als je moet maar het lef hebben.

Ja, het begin van dit liedje dat klonk wel eventjes heel erg psychedelisch. Maar dat klopte niet helemaal, want er was stiekem een ander liedje doorheen gaan fietsen. Maar dit waren de Missiles, een Frans-Algerijnse beatband uit de jaren 60. En zij coverden een nummer van The Beatles uit Liverpool. Nou, vanuit Liverpool is het met een Magical Mystery Bus ongeveer een uurtje of vier rijden naar de Schotse stad Glasgow. En daar is zangeres Lulu geboren, die ook in de jaren 60 hit na hit scoorde. Het volgende liedje van haar, nou, dat draai ik speciaal voor een trouwe en sympathieke luisteraar uit Boeghout in België, Dirk de Geest. Dit is uit 1967, Lulu met Let's Pretend.

Uit Schotland was dat Lulu met Let's Pretend. Het origineel van dat liedje, dat is van de Amerikaanse actrice en zangeres Donna Lauren, ook uit 1967. En het volgende nummer, dat is geschreven door het echtpaar Carol King en Gary Goffin. Het origineel uit 1963, dat was van Little Eva. Maar in 1964 nam die toen pas 17-jarige Donna Lauren het ook op. En dat nummer, dat heet Just a Little Girl.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: En dit is Sjaakie's Platengala op Breda Nu. Uw wekelijkse parade van en voor gebroken harten. Nou, laat dat nou ook de titel zijn van een single uit 1960 van de Britse zanger Jimmy Justice. Parade of Broken Hearts. Ja, een kleine 2 minuten ware muzikale edelkits, maar stiekem toch wel mooi.

Nou, was toch best wel een lekker nummer, hè? Vindt u ook niet? Ik vond het stiekem wel. Dat was Jimmy Justice, een Britse zanger die zijn glorietijd kende net voor de doorbraak van de Beatles en die andere Engelse beatbands. Een collega van Jimmy Justice in die tijd, dat was Adam Faith. En hij debuteerde in 1958 met de volgende single. Dat leverde hem nog geen echte tophit op, maar ja, het is leuk genoeg om toch een keer aan u te laten horen. Adam Faith, die zingt Got a Heartache Feeling.

Ja, u zult misschien denken van het is wel erg ver van ons bed en dit is toch Breda Nu. Maar ja, mensen die al vaker naar dit programma luisteren, die weten dat mijn hart nu eenmaal ook voor een deel in Nepal ligt. En daarom dat ik zo geschokt ben door wat er nu weer gebeurd is. Alweer een natuurramp in Nepal. En ja, de tussenstand, onerbiedig woord, maar ik bedoel het goed. Op dit moment zijn er al 157 doden aangetroffen. En er zijn nog zeker 400 mensen vermist. En dat is niet alles, want aan de andere kant van Nepal, aan de andere kant van Himalaya, daar ligt Tibet. En ook daar zijn door overstromingen ongeveer 400 mensen vermist. Pelgrims die op zoek waren naar geluk, die op weg waren naar de heilige berg Kailash. Laten we hopen dat de getallen niet blijven stijgen. Want het is echt verschrikkelijk voor die arme bevolking in Nepal. Maar goed, dit is Sjaki's Platengala. En u bent van mij gewend dat u mooie, gevoelige muziek krijgt te horen. Nou, dat blijven we zeker doen. Nog een paar minuutjes dit uur. En straks ook tussen 10 en 11 na reclame en nieuws. Ik had het net over de zielepijn van Adam Faith. En we gaan verder met even kijken. Ja, het verdriet van Don Julian en The Larks in 1964 zongen zij Forget Me. En ja, als we tijd over hebben, en dat hebben we volgens mij, dan kan ik nog een heel mooi vergeetliedje draaien. En ik mag wel zeggen dat dat echt een briljante afsluiter van dit eerste uur wordt. Een single uit 1959 van de doorwoppende Five Keys. How Can I Forget You? Als u nog maar niet vergeet om te blijven luisteren. Want wat ik al zei, na reclame en nieuws, dan ben ik weer bij u terug voor nog een uur verrukkelijke romantiek in Sjaki's Platengala.

0: Heb je dan niet te missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bon Syra, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lieve luistervrienden, welkom terug bij het tweede uur van Sjaki's Platengala. Vorige maand verscheen een nieuwe speciale Blu-ray audio uitgave van een van de markantste Nederlandse popalbums aller tijden, Nacht en Ontij van Boudewijn de Groot uit 1969. Door die vernieuwde versie is nog beter te horen wat Boudewijn de Groot, producer Tony Vos en arrangeur Bert Page destijds in gedachten hadden. Het grootste deel van dit album dat bevat een verslag van een heksensabbat, vol met enge geluiden en meeslepende muziek. Geen plaat om 's nachts in je eentje in het donker te draaien.
1: De enkele ongenode gast, per vergissing aanwezig en nu achtergebleven, zet zich na de schouw tot het voorbereiden van sagen en legenden. Het afschrikwekkend voorbeeld voor een volk in het achterland.
0: Dat was een fragment van Heksensabbat. U moet dat beslist eens een keer luisteren. Echt heel erg bijzonder, heel erg mooi. Maar wat ik zei, ook wel heel erg eng. Daarnaast staan er op dat album Nacht en Ontij ook een paar losse nummers. Waaronder het prachtige barokke Babylon. Genoemd naar de beroemde stad uit de oudheid. En opmerkelijk aan dit nummer, dat zijn de hypnotiserende rijmschema's. Waarin de klinkers A, O en E als een mantra herhaald worden. Luister en geniet. Dit is Boudewijn de Groot met de originele versie van Babylon.
2: Iedereen denkt dat.
3: Oh.

Na Boudewijn de Groot was het de beurt aan David Gray om te zingen over Babylon. En dat nummer dat staat op zijn formidabele doorbraakalbum White Leather uit 1999. Ja, er zijn meer liedteksten geschreven over personen, steden of landen uit de oudheid. Soms uit de werkelijke wereld en soms ook uit de mythologie. Zoals het grote eiland Atlantis dat onder meer door de Griekse wijsgeer Plato genoemd werd. Een staat met grote welvaart, overvloed en ongekende technische kennis, totdat het, zo luidt de legende althans, een kleine 10.000 jaar geleden door een natuurramp volledig zou zijn verzwolgen door de oceaan. In 1968 bracht de Schotse zanger Donovan een lied uit over Atlantis, dat in maart 1969 3 weken opeen zou staan in de Nederlandse top 40.

Na Atlantis van Donovan draaide ik speciaal voor de heer Kees Lomans de gelijknamige instrumentale hit uit 1963 van The Shadows. Ja, en van het fabelachtig mooie eiland Atlantis gaan we naar een rubriek met fabelachtig mooie muziek.

De onverstaanbaar goede plaat. Ja, en voor de onverstaanbaar goede plaat gaan we deze keer naar India. Een land dat ook bekend staat om zijn vele mythen en legenden. En om zijn bijzondere muziek. Het volgende liedje dat stamt uit 2002. En ik hoorde het voor het eerst tijdens een van mijn wandelvakanties in de bergen van Nepal. Het was ook daar een hele grote hit. En dus draai ik het speciaal voor alle getroffenen door de natuurramp al daar. Jouw gezicht heet het nummer, Terra Cera. Dit is Adnan Sami met dit wonderschone lied, Terra Cera.

0: Na Terra Chera, oftewel jouw gezicht, draaide ik Her Face. Ook al zo'n ongelooflijk mooi plaatje van Vic Dana uit 1966. Dana, in 1942 geboren in de Verenigde Staten als Samuel Mendola, was een tapdanser, een acteur en een zanger. En zijn grootste hit, dat was Red Roses for a Blue Lady uit 1965. Maar ik moet zeggen, Her Face, dat vind ik gewoon veel en veel mooier. Het volgende lied, dat gaat ook over een gezicht. En dat is geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Steve Earle. Alleen laat hij in dit geval het zingen over aan Eleanor Whitmore. Uit 2020 is dit het fraaie If I Could See Your Face Again.
1: Well.

Dat waren Steve Earle en zangeres en violiste Eleanor Whitmore. Haar voornaam die schrijf je als E-L-E-A-N-O-R. Maar soms is de spelling van die naam ook E-L-E-N-O-R-E. Zoals bij een van de grootste hits van die Californische pret- en topband The Turtles. Uit 1967 is dit Eleanor.

Ja, daar wordt een mens toch blij van, hè? Van die vrolijke muziek van The Turtles. En niemand minder dan onze grootste zanger, Sjaak Herp, die heeft dat nummer van een Nederlandse tekst voorzien. Dat was alweer zo'n 10 jaar geleden en dat klonk zo. Maar nu...

Ja, schitterend, hè? Over Sjaak Herrap gesproken. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om te luisteren naar de vierdelige podcastserie Is Sjaak Herrap zijn echte naam? Dan kan dat nog altijd op Spotify en andere streamingsdiensten. De nu al legendarische podcastserie is gemaakt door Martijn Jas en ondergetekende. Maar goed, we hadden het over dames die Eleanor heette. En de waarschijnlijk beroemdste Eleanor, die stierf in 1939 en werd bijgelegd in het familiegraf bij de St. Peter's Church in Woolton bij Liverpool. Ze stierf vrij anoniem. Haar bekendheid die kwam pas in 1966 door een liedje van de Beatles. En dan heb ik het natuurlijk over Eleanor Rigby.

Het door Paul McCartney geschreven Eleanor Rigby. Ze ligt dus in een familiegraf, vlakbij de plek waar John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst ontmoetten in 1957. En waar Paul die middag een diepe indruk maakte op John door het volgende liedje van Eddie Cochran voor hem te spelen.

Ja, en toen ze eenmaal vrienden waren, toen liepen John en Paul daar wel vaker rond bij die kerk en op en bij dat kerkhof. En toch beweert McCartney dat hij niet door de grafsteen van de familie Rigby op het idee kwam. Dat hij die naam Eleanor gebruikt heeft, dat komt doordat hij deze waarschijnlijk onbewust is gezien en vervolgens opgeslagen heeft, denkt hij zelf. En ook zou hij daarbij gedacht hebben aan de ravissante actrice Eleanor Bron, die in de Beatlefilm Help in 1965 meegespeeld had. Nou, toen ik jaren geleden met vrienden op bedevaart was in Liverpool, toen bezochten we uiteraard ook Walton. En ik moet zeggen, toen we dat graf van Eleanor Rigby vonden, toen gaf dat toch wel een danige brok in de keel. De echte Eleanor Rigby, die overleed in 1939. En ze maakte het dus niet meer mee dat de single met de dubbele A-kant Eleanor Rigby Yellow Submarine in 1966 wereldwijd in de hitparade stond. Zo ook in Nederland, 6 weken maar liefst. Op 8 oktober pas, toen zakte de single naar de 3e plaats. En wat kwam er toen op nummer 1?

Uit de Verenigde Staten was dat het toenmalige echtpaar Sonny en Cher met Little Man. En Cher die zou later natuurlijk als solozangeres en filmactrice ook nog veel succes oogsten. Nou, van een Little Man gaan we naar een Sad Little Girl. En dat was de titel van een schitterende single uit 1965 van een band uit Californië, de Beau Brummels.

0: François Hardy en Etienne Dao hoorden nu met een cover uit 2000 van die klassieker van The Everly Brothers, So Sad. Ja, en met dat werkelijk briljante nummer zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Sjaki's Platengala. Dank u voor het luisteren en ik hoop dat u ervan genoten heeft. En hopelijk luistert u volgende week ook weer. We gaan er direct uit met een geweldig lied van Alex Roeka. Wil je voorzichtig zijn? Dat vraag ik ook aan u. En daarnaast wens ik u een goede nacht en mooie dromen. En laten we hopen dat in deze late nazomer de zon toch nog een beetje gaat schijnen. Er wordt regen verwacht en we hebben sombere berichten gehad. Maar laten we hopen op een beetje zonneschijn. En dan rest mij nog maar één ding. En dat is te zeggen, goodbye!
1: Goodbye!
2: Voorzichtig zijn. Je raakt me diep, maar het gevoelig is. Het makkelijk schramt vlakbij het zeer, de ruwe kras nog van toen, die eerste keer. Wil je voorzichtig zijn? Ik wist wel dat het nog ergens leefde, maar sloeg er al lang geen acht meer op. De dagen gaan hun eigen gang, je raakt gewend en doet maar voort. Maar ineens ben ik je vol gaan kussen en jij volmondig mee gaan doen. De liefdesgod zat op je lippen en ik tril weer als een kind. Wil je voorzichtig zijn? Wil je voorzichtig zijn? Ik kan niet doen alsof dit is waar je voor leeft. De vroege jeugd van je gevoel, zo zonder truc of spel of kluiperig doel. Wil je voorzichtig zijn? Je hebt me geslagen, het oude stinkt naar rotte vis. Je glanst en tintelt door de straten. Wie dit weer staat, heeft nooit geleefd.

zo goed. Het vraagt om meer. Voorbij de schijn. Maar let wel op met wat je zegt. Want waar het hecht zit ook de pijn. Wil je voorzichtig zijn.

met kracht en trots. Want als je het lef hebt om te vliegen, moet je het ook hebben voor de val. Wil je voorzichtig zijn? Voorzichtig zijn.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu. I've never been...

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl. Yeah.
2: Classic material. Refugee camp. Hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on. Huh. White Clef.

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: When I spent the summer on you.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar.